0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
1: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en

0: Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van
8: Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Kesten.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom

0: kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.

0: muziek en inhoud.
1: Dinsdagavond 8 uur.
0: De Muziekexperts. Live op BR6.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om

0: te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de Streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfiets treffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de Streekmarkt. Tot zaterdag.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het Kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 17:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is daar 10 minuten. A20, Gouda Hoek van Holland, in beide richtingen bij Moordrecht. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de Streekmarkt, de Braderie en de Kaas- en Bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfiets treffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de Streekmarkt. Tot zaterdag. Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de Kaas- en Bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 3:30 en 5:00 maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8:00 wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
2: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
1: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Er staan wat dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging, zoals op de A20.

0: A20 richting Gouda, bij Moordrecht 4 kilometer. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ook 4. A44 richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp 7 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. En 11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 17:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers na verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vanmorgen vrij normaal. Er staan nu wat langere files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 9 kilometer met een kwartier vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 met 10 minuten oponthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. Nu 3 kilometer file en je bent daar een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfietstreffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de streekmarkt. Tot zaterdag.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er staan nog wel een paar wat langere files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de afrit tijdelijk dicht. Dan de A20 naar Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 7. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de A4 3 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover.

0: De ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy.
9: Ik ben
8: Marcia
9: van Marker. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Ik ben Nadine.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
15: Wat het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
17: Altijd.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieux. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfietstreffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de streekmarkt. Tot zaterdag.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het Kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 17:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda-West en Reewijk 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer file. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd.

0: die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïnse president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste Comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 3:30 en 5:00 maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8:00 wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 6:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.

0: regioagenda.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 4:30 en 5 uur maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8 uur wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: gerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 6:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers na verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: BR6. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A16 richting Breda, doe je er tussen knooppunt De Brechtseplein en Rotterdam Feyenoord een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 4:30 en 5 uur maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8 uur wordt het raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie

0: post op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is hierdoor de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: agenda.
1: Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 3:30 en 5:00 maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8:00 wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.
2: Op vrijdag 18 september om 8:00 is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 6:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam doe je er tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 4:30 en 5 uur maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8 uur wordt het raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerken

0: belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Alles.

0: Agenda.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfietstreffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de streekmarkt. Tot zaterdag.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 6:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee. Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 3:30 en 5 uur maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8 uur wordt het raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden en dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen.

0: stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
1: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.

0: regioagenda.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 17:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio al her en der wat vertraging. Zo ben je een kwartiertje langer onderweg op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Komt door een kapotte auto bij Leidschendam 8 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie een klein kwartiertje vertraging. Diezelfde vertraging de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 3 kilometer file bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En een kwartiertje vertraging weer op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat ruim 100 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. Wel een aantal files die voor fikse vertraging zorgen. Bijvoorbeeld A4 Amsterdam-Rotterdam. Dik 20 minuten tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Langzaam rijden over 14 kilometer. Kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 10 kilometer file bij Harmelen. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten oponthoud. Kwartiertje op de A44 inmiddels vanuit Amsterdam naar Den Haag. Altijd nog langzaam rijden tussen Leiden en Wassenaar. En op de N233 Hoek van Holland-Delft bij de aansluiting met de A4. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad.

0: De regioagenda.
1: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfietstreffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de streekmarkt. Tot zaterdag.
2: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het Kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 17:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 111 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 40 minuten als je tussen Zoetewoude en Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein door 13 kilometer file heen gaat. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 20 minuten vertraging bij Harmelen. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda. File staat bij Rotterdam over Schie. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. En ook altijd nog 10 minuten vertraging als je over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Het rijdt langzaam tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste Comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er nog in onze regio. Maar nog steeds weinig bijzonderheden gelukkig. A4 Amsterdam-Den Haag. Wel een kwartiertje vertraging bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartiertje op onthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En 10 minuten vertraging nu op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer. Langzaam rijden bij Stompwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de Streekmarkt, de Braderie en de Kaas- en Bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfiets treffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de Streekmarkt. Tot zaterdag.
2: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het Kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 6:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaaskoningin van Bodegraven wordt. Ook de hofdames, kaasprinses en hofmeisjes worden dan voorgesteld. Daarna begint de rondrit door het centrum. Langs de route kunnen bezoekers de kleurrijke karren bewonderen en de deelnemers aanmoedigen. Na afloop volgt de prijsuitreiking voor de mooiste karren. De landelijke staking in het openbaar vervoer was woensdag ook duidelijk merkbaar in Bodegraven. Op het station was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.
3: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file nog in onze regio. Nog steeds geen bijzonderheden. A4 Amsterdam-Rotterdam. Altijd nog 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoel-Polder. Maar met z'n allen rijdt het behoorlijk door hoor. Want de vertraging is een kwartier. 10 minuutjes op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. En ook de file op de A44 staat er nog vanuit Amsterdam naar Den Haag. Je ziet 2 kilometer bij Wassenaar Centrum. Kleine 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.
2: Op woensdag is er kermis van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En op donderdag gaat de kermis verder vanaf 3 uur. Donderdagavond is het hoogtepunt. Het kaascorso met de kaaskoningin en haar hofdames. Dat trekt door de Bodegraafse straten tussen 6:30 en 9 uur. Wil je het thuis volgen? Schakel dan rond 6 uur in op BR6 TV voor de bekendmaking van de kaaskoningin en de hele stoet. Zet hem op tijd aan, want het blijft altijd een verrassing wanneer de koningin zich precies meldt.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog 1 file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: spraakcentrum.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
14: Welkom luisteraars bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag gaan we beginnen met een tekst uit Markus 9, vers 23 en 24. Jezus zei tegen hem, of ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft. Meteen riep de vader van de jongen uit, ik heb vertrouwen, kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp. Dat mag ook jouw of uw gebed zijn vandaag. Als je geloven en vertrouwen moeilijk vindt, de Heer komt je te hulp.

Jezusje, wat kan een mens mij aandoen? Hebreeën 13, vers 6. Als je die woorden onthoudt, kun je deze dag aan.

Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen, we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, die onze zonde uitwist, en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Dacht je nu nog steeds dat die verzoening niet voor jou zou zijn? De hele wereld hoort, daar hoor jij ook echt zelf bij.

Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn. Nehemia 8, vers 10b. Woorden van de profeet Ezra voor het volk Israël, toen men besefte hoe weinig ze terecht brachten van Gods geboden. Woorden die ook tegen ons gezegd worden. Wees blij, Hij is je kracht, Hij zal je helpen, Hij zal je genadig zijn.

Wees niet bang, want ik ben bij u. Wees niet angstig, want ik ben uw God. Ik maak u sterk en sta u bij. Ik ondersteun u met mijn rechtvaardige rechterhand. Jesaja 41, vers 10. Nou, wat kan ons dan nog gebeuren?

Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de schrift het. Niemand die in hem gelooft zal worden teleurgesteld. Romeinen 10, vers 10 en 11. Gods beloften zijn niet vaag of onduidelijk. Ook vandaag vraagt hij jou en mij, geloof je in mij? Daar komt het op aan.

De Heer tangt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken. Maar hij heeft geduld met u, omdat hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. 2 Petrus 3 vers 9. Wat een goddelijk geduld! God vaagt deze wereld vol haat en goddeloosheid nog niet weg. Hij wacht en hoopt tot nog meer mensen zich tot hem keren. Hij wil ons leven, niet onze ondergang.

Veel hebt u tot stand gebracht voor ons, Heer. Mijn God, in wonderwerken en plannen voor ons kan niemand zich met u meten. Al zou ik ervan willen getuigen en spreken, het zijn er te veel om te tellen. Psalm 40, vers 6. Over mensen die je bewondert kun je misschien best lang praten. Over God en wat hij deed en doet raken we nooit uitverteld.

De Heer van de Vrede, Hij geeft u vrede, altijd en op allerlei manieren. Moge de Heer met u allen zijn. 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. Deze prachtige zegenbeden geef ik graag vandaag door. Draag hem mee bij alles wat je doet en zegt. We zijn hiermee alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. En ik bid u voor aankomende week Gods nabijheid, liefde en rijke zegen toe. Vrede in uw hart en heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy
5: van
4: Kesten.
5: Ik ben Marcia van
6: Kerkpoint.
5: En ik
6: speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraven Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel.

Dat waren The Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

Je hoorde Hulvey Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strandheem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land. Dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè, voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhort en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer, dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

Dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30. En na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Churches, Cultuurhuis de Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen. Oftewel in de bibliotheek / theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur van Presidorative Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas. De Outer. Tot zometeen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Cinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking, Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking, onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56e keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik Ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. En Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt, ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh, ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren, jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk, daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Een hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.

daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus wees de naam, opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Je meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worshipbands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is die weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW kerk. En dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royale en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H, maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je, nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan en het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wow, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor. Maar ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op. Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja. Dus dat duurt eventjes, maar goed. Dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk. Die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We hoorden nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinksterconferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en al zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen, heb hele fijne weken. En 15 mei bij RTW FM. De Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk. BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergiño Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: regioagenda.
1: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de Streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfietstreffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de Streekmarkt. Tot zaterdag. Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 3:30 en 5:00 maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8:00 wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: Radioagenda.
1: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de Streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfietstreffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de Streekmarkt. Tot zaterdag. Aanstaande vrijdag is het volop feest in Bodegraven. De kermis draait de hele dag van 12 uur 's middags tot diep in de nacht. Daarnaast is er een gezellige braderie en kun je terecht bij de kaas- en bloemenshow, inclusief publiekskeuring. Tussen 3:30 en 5:00 maak je kennis met de kaaskoningin en haar hofdames. En 's avonds vanaf 8:00 wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot feestplein met live muziek van de toppers van Oranje. Kortom, een dag om niet te missen.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.